0: heet u weer welkom bij 2 uur Country Bluegrass Americana.
1: Runaway!
0: En dit kennen wij nog wel, denk ik, hè?
2: Ja, dat kennen wij zeker nog.
3: Ongeveer, begin jaren 60, hè?
0: Oh, ja. Dat was misschien in de jaren 4,
3: dus
0: 5.
3: Ik was iets ouder, dus...
0: Ja.
2: Maar Tiemen,
0: ja,
2: volgende keer weer de echte, hè?
0: De echte?
3: Ja, dit moet ik moet zeggen, hij deed het netjes, hoor. Dat, en die begeleiding was ook prima. Het einde is alleen dat je denkt van... Oh, daar hebben ze even een andere draai aan.
2: Ja.
3: Maar, ik vind het niet erg.
2: Het was verdienstelijk gedaan, hoor.
0: Dit was toch een beetje in country cell?
2: Ja?
3: Oh, dat maakt mij niet uit. Oh.
0: Maakt niet uit?
3: Nee, je moet ruimhartig opereren.
2: Ik vind, als je naar Del Shannon, dat soort, uit die tijd, dat soort Amerikaanse muziek, dat is voor mij gewoon American Roots music.
3: Ah, kijk, dat is nou mooi gedefinieerd.
0: En dan is degene die dat verzorgd heeft, is Carrie Allen.
2: Ja.
3: Nooit van gehoord.
0: Nooit van gehoord.
2: Nee, draai er nog eens wat van.
0: Ja, ik ga kijken waar ik er vandaan gehaald heb.
3: Oh jee. Nou,
2: het lag er eens op de vraag.
3: Dit is weer countryant, hè?
2: Ja.
0: Ja, en dan Leen hebben we al gehoord, Harro hebben we al gehoord. Johan is de Valerie, die is kastjes aan het repareren. Ja. Dus, en social media, dus die is ook alweer bezig vanavond.
3: Ja, het wordt een glorieuze avond.
0: Ja,
2: geweldig.
0: En dan gaan we... Is dat een Nederlandse zangeres?
2: Gretchen Peters.
3: Ja? Nou, mooi niet zeg.
0: No. Oh, wacht even. Nee, dat is die andere Gretchen. Maar die komt uit Utrecht.
2: Gretchen Peters is Amerikaans als de Nathan, zou ik zeggen.
0: Oh.
2: Nee, zeer Amerikaans. En ze zingt ook over een Amerikaans fenomeen, namelijk vandaag... De dag dat wij dit opnemen, is het 4 juli en dan is het onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten.
0: Ach ja.
2: En dat is veel bezongen en al dan niet gaat het dan over de feestelijkheden en de sfeer. Zoals in Bruce Springsteen's Sandy, wat ik een geweldig nummer vind, maar hier is dat lastig. Ja, hier is dat lastig. Maar goed, dat maakt niet uit. Onafhankelijkheid. Ja, dat is altijd mooi om te bezingen. En het kan op andere manieren ook worden bezongen. Zelfs als deze wordt verkregen op de Nationale Feestdag. En Gretchen Peters deed dit op een door haarzelf geschreven track. Van haar eerste studioalbum The Secret of Life uit 1996. Independence Day.

0: Nou, mooi toch? Gretchen Peters.
1: Heel mooi hoor.
0: Ja. Dacht ik ook. Dacht ik ook.
1: Ja,
0: en dat was van haar eerste album. Nou, ik zal nog eens naar wat later albums aan luisteren.
1: Ze doet toch wel een tijdje mee?
0: Ja, zeker. Want wat was dit? Was het 19? Zei ik nou? 96.
1: Ah, ja.
0: Oh ja, dat is...
1: Ja, die naam is opvallend, hè? Ja. Ja, dat denk je van Gretchen. Ja. Wieso Gretchen?
0: Wieso Gretchen? Nou, zeggen we dan.
1: Oh, nou. Dat is zichtbaar. Wat een flauwekul.
2: Nou. Hey, we gaan naar, ik denk, man en vrouw, hè?
1: Oh ja?
2: We gaan naar man en vrouw.
1: Oh. Man en vrouw, ja. Er is zo'n leuke cd. Die hebben we al anderhalf keer gedraaid, hoor, trouwens. I sang the song van Mac Wiseman.
0: Oh ja.
1: En er staat op dat hij al die liedjes heeft die meegecomponeerd. Ik geloof er niks van. En dat hij ook overal meezingt. En dan denk je van, maar ik hoor hem niet.
2: Nee.
1: En dan denk je aan de andere kant, maar wie horen wij wel? Sarah Hull en Justin Moses.
0: Kijk.

0: Hey guys, this is Sierra Hole, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
1: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
2: Ja, in de gebruikelijk zeggen wij in het begin van onze uitzending ook over Cajun.
3: Cajunne.
2: Ja, en nu staat hier dus eentje in de lijst.
3: Ja, ik dacht al, ja, met Thibaut Dome. Zit je daar wel heel dik in dan?
2: Ja.
3: Onder andere. Maar goed, ik laat het verder even naar jou over.
2: En we beginnen ons rijtje met Ted Doyle. I'll be thinking of your dear. Of you, dear. En dan... is dat Frans?
3: Rufus Thibaudeau.
2: Ja. Ja. Rufus Thibaudeau.
3: Maar dat spreken ze daar ook, hè? Zo hier en daar.
2: Oh.
4: Louisiana is al wel een Franse kolonie.
2: Ja. Ja, maar ik kom nooit verder als True.
4: Oh. Ja. New Orleans.
2: Maar Rufus die gaat zingen het nummer Louisiana Festival. Dat kan een hele poos duren, zo'n festival.
4: Ja.
2: En dan Homer Lee Sewell.
3: Sewell. Laten we ook niet moeilijk doen.
2: Nee.
3: She's mad at me.
2: Zou het zo wezen?
3: Nou,
2: laten we dan maar naar Ted Doyle gaan luisteren.

0: Nou, dat was toch een mooi nummer. Een lekkere oude doos bij elkaar zo geschraapt.
1: Het was een prachtige doos.
0: Ja,
1: echt ja. De doos van Pandora.
0: Ik geniet van zo'n doos.
1: Fijn.
0: Ja.
1: Wij ook hoor.
0: Oh, gelukkig.
2: Op onze manier. Hè,
0: op onze manier, ja.
2: Goed.
0: Wie kent John Prine?
2: Ja, we hadden het er net over. Moet
1: je aan Leen vragen, want
2: Sierra Hull
1: en bijna iedere week.
2: Justin Moses, die deed ook iets. Maar John Prine op ditzelfde album deed ook wat. Maar goed, dat is dit niet. Wij gaan iets draaien van het 17e studioalbum van John Prine uit 2016. Dat is een van de twee bijzondere albums waarop hij op bijna elke track ervan samenwerkt met een andere artiest, waarvan de meeste vrouwelijke. Ook op zijn 13e album uit 1999, In Spite of Ourselves heet dat, deed hij iets dergelijks. Alleen waren het toen allemaal dames. Op beide albums kiest Prine voor liedjes die door anderen zijn geschreven. En waarom denk je dan? Want hij heeft zelf zoveel moois gemaakt. Maar dat zegt ook iets over de man, denk ik. Dat hij ook een andere kans wil geven.
1: Precies.
2: Ik koos voor het duet met Susan Tedeschi, omdat dit een zangeres is die we in dit programma niet zo vaak horen en die ik vroeger in Sterk Werk wat vaker draaide. Want zij is namelijk de echtgenote van Derek Trucks, van de Derek Trucks Band. Goed, samen met John Prine vertolkt zij een vroeg en bekend werk van George Jones, The Color of the Blues uit 1958. Nou, net nog geen oude doos. Een voormalige nummer 7 in de Billboard Country and Western Chart heet het dan.

0: Ja, ik stond voor mijn kast en dan kijk je... Oh, ja. Philip Kronenberg.
1: Ik ken hem niet zomaar.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar per ongeluk wel. Ja, in Hilversum en zo. En hij heeft onder andere met Ad van der Veen.
1: Oh.
0: Die kende je dan ook weer daar natuurlijk.
1: Ja, en, die ken ik wel weer.
0: Platen opgenomen. En hij heeft ook... Dit nummer heet Magic Magicians. En later zou er ook een cd verschijnen die ook zo heet. En ja... Philip heeft hij speelt nog steeds. Oh. Want ik geloof in 24 of zo is er nog weer iets verschenen. En dat, hij gaat gewoon door. Maar hij heeft redelijk wat gedaan. En ja, ik vond dit een fijne cd.
1: Klinkt ook heel goed.
0: Grounded.
1: Ja.
0: En hij heeft er veel meerdere gehaald natuurlijk. Hè?
1: Oh, kijk. Dan gaan we, want alleen ben jij op het moment een klein beetje de contactpersoon voor Yellow Fox?
2: Ja, en dat is wel grappig. Een jaar of drie geleden traden zij bij ons op. Nou ja, ze waren maar met z'n tweeën toen. Heel apart. Een celliste die ook zong. En een gitarist die ook zong. En de rest van de band was er niet bij. Want we dachten dat het bij ons niet inpast of zo. Ik weet niet. Maar het was een fantastisch optreden. Heel bijzonder. En hopelijk zien we hen nog eens een keer. Maar sinds die tijd onderhouden we contact met hen, of liever zij met ons. En dat vind ik wel erg goed als er nieuwe muziek is die ze uitbrengen. Dan sturen ze ons daar een kopietje van. Zo ook vorige maand toen Slow the Sun van Yellow Fox uitkwam. Een voorloper van het nieuwe album The Secret of Being Kind. Wat eind oktober uitkomt en daar hadden we ook al eens een keer een nummer van gedraaid hier. En ik denk wel dat de bedoeling is dat we op een of andere manier dan in oktober, eind oktober, begin november aandacht aan hen zullen besteden.
1: Zeker.
2: Ze waren beschikbaar voor een interview.
1: Zeker.
2: Maar ik denk, ja nou, alleen voor dit nummer te doen, dan,
1: nee, dan
2: kunnen
1: doen
2: we beter
1: weer een
2: even opschuiven.
1: Ja.
2: We hadden het al zo druk gehad met artiesten de afgelopen tijd.
1: Ja, ja.
2: Dus, zodoende, een zomers Americana geluid van Yellow Fox nu, met de nieuwe single Slow.

0: dat is Yellow Fox.
1: Dat was Yellow Fox?
0: Ja. Nou, sterker nog. Ja.
2: Is het nog steeds?
0: Ja. Dat zijn ze nog steeds en wij gaan ze uitnodigen om eind oktober bij ons iets te komen doen.
1: Ja, daar staan we klaar voor.
0: Ja, zo is het.
2: Ja, dat kun je met Red Sovine natuurlijk niet meer doen, hè?
1: Nee, dat gaat niet meer lukken.
2: Een oude knakker.
1: Red Sovine,
2: ja,
1: och.
2: Ja, och, ja, de Juke Joint Johnny. Een cd waar we al heel wat van hebben gedraaid. En nog lang niet helemaal, want er staan 30 nummers op.
1: Zo.
2: Ja, het fameuze Bear Family. Dus prachtig verzameld, mooie gegevens erover verstrekt. En natuurlijk de onvergankelijke muziek door Red Sovine.

0: Nou, Red So Fine.
1: Hopelijk hebt u het een beetje kunnen volgen, hoor, al die avonturen van Red So Fine. In 1955 was dat I Hope You Don't Care. Nou wij wel natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Nog steeds. Ja.
0: Dan gaan we naar Leen.
2: Ja, draai het volgende nummer voor me en het wordt zomer in mijn hart.
0: Oh.
2: Opgedragen aan iedereen die inmiddels op vakantie is. Of vandaag of morgen met vakantie gaat. Een heerlijk nummer uit de jaren 60 van de Amerikaanse band Canned Heat. Ingeblikte hitte. Een van hun grootste hits ook. Gebaseerd op het in 1928 van de vorige eeuw. Ja, ja, ik kan ze ook al vinden hoor.
0: Oh,
2: door country blueszanger Henry Thomas geschreven Bulldoze Blues. Mm. Maar Alan Wilson, lid van Canned Heat, die schreef daar een eigen tekst op. En dat werd Going Up the Country. Wij wensen jullie een hele fijne vakantie.

0: Canned Heat.
1: Ja.
0: En Going Up the Country.
1: Hier kun je gitaar op leren spelen, hè?
0: Ik denk het.
1: Yeah.
0: Ja? Ja. Ja, jullie hebben dat ooit gedaan. Nou, misschien niet hierop, maar dan kun je dat beter beoordelen. Ja. Ik heb het ooit een keer geprobeerd, maar ik kreeg alleen maar zere vingers ervan.
1: Oh, ja, ik laat me er maar niet meer over uit.
0: Oké. Okay. Nee.
1: Hoewel, ik kwam wel weer bij Philip Kronenberg, kwam ik weer mijn gitaarleraar tegen.
0: Oh.
1: Die heeft met iedereen in Nederland gespeeld. En,
0: oh, okay.
1: En ook in de Verenigde Staten enzovoort.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, dat maakt niet uit. We krijgen nu Oh My Darling. Vier leuke meiden die goed kunnen zingen. We hebben ze wel eens eerder.

0: Darling Susie, door Oh My Darling.
1: Ik vind het nog steeds voor een band.
0: Ja, het zijn schatten.
1: Ja?
0: Ja. In the Lonesome Hours heet de plaat.
1: Oké.
0: Okay. En we draaien zo nu en dan nog wel eens wat. Hè? En dan is het tijd om de Will & Jenny's ook weer eens voor het voetlicht te halen.
1: Doe dat. Doe
0: ja,
1: dat.
0: Zo is dat.
1: Ja, we houden je eraan.
0: Dank je.
2: Ja. Ik schrijf hem op nu.
1: Ja.
0: En wat hebben we daar?
1: Het lijkt me best
2: wel. Niks. Nee,
0: precies.
1: Ooit gestart op de smeulende resten van Buffalo Springfield.
0: Ja.
1: Door Richie Furay, Rusty Young en Jim Messina. Is de band Poco nooit geworden wat er van werd gehoopt. De eerste fase, die wel de Furay era wordt genoemd. Die eindigde in 1973 toen, tot grote vreugde van onze vriend Harro, Furay opstapte en een nieuwe band vormde met J.D. Souther en Chris Hillman. Ook dit werd geen succesvol verhaal en na een aantal jaren besloten ze in 1977 tot een pauze. In 1978 besloten echter leadzanger Paul Cotton en Rusty Young weer samen wat te gaan oefenen met wat sessiemuzikanten erbij. En dat leverde uiteindelijk een nieuw album op.

dat Legend werd genoemd en onder de naam Poco werd uitgebracht. Wat ook impliceerde dat die sessiemuzikanten dus ook plotseling lid van Poco waren. Dankzij de platenmaatschappij die dat had besloten. Nou goed, het werd uiteindelijk Poco's meest succesvolle album. Legend dus. Waarvan onder meer dit Heart of the Night nog een top 20 plek opleverde.

0: Hoi, mijn naam is Jara Beeks en je luistert naar Countryland. Het mooiste programma voor country, bluegrass en Americana hier in Nederland.
1: Ja, we konden niet iemand van Poco te pakken krijgen.
2: Nou, ik zal wel de afkondiging doen.
1: Ja. En dan hoop dat we komt Jara er tussendoor.
2: Ze zingen nog één keer In the Heart of the Night. Nou, helemaal mooi.
1: Ja. En daar hang je dan. Hè, ja.
2: Oh, dat is die naam Poco. Dan vraag je eigenlijk om moeilijkheden als je je band Poco noemt. Het scheelt er nog bij dat ze niet Poco Loco hadden gemaakt.
1: Nee, maar ja, dat had je natuurlijk. Want het was aan de westkant van de VS. Hè, en dan zat je natuurlijk ook bij de Mexicanen alweer in de buurt. En dan Poco. En,
2: Nou, het bekte wel natuurlijk, daar niet van.
1: Jawel, maar ja, ik moet zeggen, ik zit nog wel eens in mijn zogenaamde werkkamer, de cd-kamer dan. Ja. En er ligt nog steeds een stapeltje cd's. En daarbovenop ligt Poco.
2: Oh.
1: Want die stond op de nominatie om te worden afgevoerd.
2: Ach, doe dat nou niet.
1: Want, nee, maar jij draait dat zo nu en dan. Of je vindt het toch wel een interessante groep.
2: Ja,
1: en
2: dat vind ik.
1: Is het in principe ook wel, hè? Alleen, ik dacht, als ik die stem van Richie Furay hoor, dan ben ik alweer geweest, hè?
2: Ja.
1: Dus ik vond dat niet zo bitter.
2: Maar je moet je realiseren dat die Furay er maar ingespeeld heeft tot 1973.
1: Ja, maar het begin was het meest interessante van die groep. Hè?
2: Ja.
1: En Jim Messina, die bleef natuurlijk nog wel meedraaien in de rest van het...
2: De meest interessante die ik niet genoemd heb is Timothy B. Smith. Die er ook nog in gespeeld heeft.
1: Maar die heeft in meerdere groepen gespeeld.
2: Poco dus.
1: Poco, ja. Ja, vergeet het maar niet hoor, maar van zo nu en dan komt het toch weer bovendrijven.

0: Een mooie gospel aan het begin van het tweede uur. Verzorgd door Paul Williams en de Victory Trio.
1: Nou, mooi.
0: Ken je die Aro? Nee, hè? Of wel?
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar ik heb blijkbaar een paar van die bekende of onbekende artiesten die toch een fantastisch iets brengen.
2: Ja, die dus vermoedelijk in hun eigen land behoorlijk bekend zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, wij kunnen dat niet allemaal bijbenen.
0: Nee, helaas. Zeker niet. Maar ik ga toch eerst zeggen dat we welkom in het tweede uur van Countryland.
2: Goed, dat zonder meer, hè?
1: Jij ook, Timon.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja. Nou, nou je er toch bent.
0: Ja,
2: ja, ja, ja, ga gewoon maar door verder zo meteen.
0: Prima, dus dan gaan we.
1: Zal ik wat van Jackson Browne voor je draaien?
0: Graag, ja? Ik ga er lekker voor zitten.
1: Dat doen we niet zo vaak, maar deze week viel mijn oog weer eens op. Take it easy, dus zak lekker onderuit.
0: Ja.
1: Het nummer dat Jackson Browne samenschreef met Glenn Frey van de Eagles. Het eerste single succes voor die band. Overigens kwam Jackson Browne ook niet zomaar uit de lucht vallen, want hij was daarvoor al een poosje lid van de Nitty Gritty Dirt Band. Maar hij vertrok voor ze bekend waren, dus dat was niet erg slim. Maar goed, hij ging naar New York en daar ontmoette hij allerlei toen bekende artiesten. En ging ermee samenwerken en trad ermee op. En heel snel werden zijn liedjes opgepikt door dus de Nitty Gritty Dirt Band, door de Eagles, Linda Ronstadt, The Byrds en Ian Matthews. Onthoud die naam. Jackson Browne's eerste album dat alleen zijn naam draagt bevatte Doctor My Eyes en Jamaica Say You Will, waarmee hij voor het eerst in de Billboard hitlijst verscheen. Take It Easy werd in 1972 een track op zijn tweede album For Every Man uit 1973.

0: Het is wel grappig dat jij dat net zei toen de knoppen dicht stonden van de microfoons. Van wat een rust ineens. Terwijl dit nummer Take It Easy heet. En dat hadden we niet afgesproken.
1: Nee. Maar dat werkt toch door.
0: Blijkt. Ja, toch een lekker nummer van Jackson Browne.
1: Ja, nou ja, je hebt de naam al genoemd. Ian Matthews.
0: Die
1: bekend van al zijn Britse avonturen, maar ook de wereld overgereisd en in de Verenigde Staten met iedereen gespeeld.
0: En ook in Nederland. Convention.
1: Ja. Maar dat was het begin, hè, zo ongeveer. Ja, en ik zit mij af te vragen of die nou nog ooit eens in Eindhoven is geweest, bij Omroep Brabant. En of die daar, ja, maar dat weet ik niet meer. En je blijft niet alles onthouden. Maar goed, het is een deze cd, ik heb er een stuk of wat van hem, dus ik moest natuurlijk even goed luisteren van wat kunnen we nou eens draaien in de show. Hè? Maar dat vind je altijd wel natuurlijk. Deze cd, The Dark Ride, die heeft hij opgedragen aan zijn moeder. Nou ja, dat is een mooi iets natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Het maakt mij niet uit, hoor daar niet van. Maar ik draai gewoon dat liedje, hè? Dat heet Save Her Love.

0: Ian Matthews, prachtige stem, mooie liedjes, Save This Love.
1: Geweldig. Voor de Dylan cover val ik deze week terug op een musical over het leven van Bob Dylan uit 2007. Ja, eigenlijk gaat het over Dylan, maar toch ook weer niet, als ik het goed begrijp, want ik heb de film zelf niet gezien. Maar liefst 6 acteurs spelen een hoofdrol in deze film. Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger en Ben Whishaw. En die zingen liedjes van Dylan samen met andere bekenden, al dan niet als, ja, niet als Dylan. Want ja, niemand speelt hem, want zoals de film luidt, I'm Not Here. Heet die, well, I'm Not There.
0: Oh, die, ja.
1: Ja, die film dus. Oh. Ja. Hij is volgens de titel niet aanwezig.
0: Nee.
1: Maar goed, ik heb Marcus Carl Franklin gekozen om een Dylan nummer te zingen. In de personificatie van Woody Guthrie.
0: Oh.
1: Hij vertolkt When the Ship Comes In.

0: Dat was Marcus Carl Franklin, When the Ship Comes In van Dylan. Uit de film I'm Not There.
1: Zonder Dylan.
0: Zonder Dylan, ja. Ja, film. Over Dylan zonder iets. Dylan, ja.
2: Hieruit blijkt dan maar weer dat de jeugd ook wat kan.
0: Ja, ja, oh, zeker, zeker.
1: Ja.
0: Dat, ja. Dat heb ik nooit beweerd dat dat niet
2: nee, nee, nee, dat hoor je maar niet zeggen.
0: Nee, maar het is wel apart. Dus, ja. Ja.
1: Nou,
0: goed, nou.
1: Geldt ook voor onze Jimmy natuurlijk. Hè?
2: Ja.
1: Aparter is eigenlijk niet mogelijk. Mooier ook niet. Alleen, ja, hij is er niet meer. Hè?
2: Nee.
1: Maar zijn muziek nog wel. Highway Trance is de CD. En daar hebben we het een en ander van gedraaid. Hoor. Niet alles is even geschikt voor dit geweldige programma natuurlijk. Maar het merendeel toch wel voor al die hele mooie liedjes. When I See You Again.

0: Ach, de onweerstaanbare melodieën van Jimmy LaFave.
1: Heel mooi. Ja. Altijd goed om hem te horen.
2: Ja,
1: nou, niet per se alles van hem, denk ik. Maar wat we hier draaien wel. Zorg uitgekozen.
0: Sowieso. Ja, maar er zijn inderdaad platen waar we denken van nou, een beetje rommeltjes.
1: Ja,
0: hier en daar,
1: ja.
0: Maar dat is dan meestal live en zo. Dus dat, ja. En dan blaren die jongens daar of meiden daar weer van. En dan denk je, ach, het is Jimmy.
1: Prachtig. Hey, we noemden J.D. Souther al even eerder. Maar nu is hij zelf aan de beurt. Ach. Een bekende naam in de wereld van de country rock en de Americana als zanger, muzikant en liedjeschrijver. En van zijn eerste album uit 1972, getiteld John David Souther, draaien wij How Long?

0: Ja, toch een hele merkwaardige zaak. The girl I loved so much.
1: Ja.
0: En die heb ik om zeep gebracht.
1: Ja.
0: The Knoxville Girl.
1: Maar als je naar de melodie luistert, dan herken je wel Long Black Veil ergens.
0: Ja, een beetje wel.
1: Een beetje wel, hè?
0: Ja. Maar goed, het... Oh ja, het waren dus de Wilburn Brothers, hè? Ja, die kenden ook hun klassiekers natuurlijk. Hè?
2: Zeker.
0: Heerlijk.
1: En ze hoort het ook. Ja.
0: The Knoxville Girl.
1: Het album Out Among the Stars van Johnny Cash bestaat uit toen vergeten opname uit 1980. En die werden pas in 2012 weer teruggevonden door Johnny's zoon John Carter Cash. En alsnog uitgebracht in 2014. Wij draaien de titeltrack van dit album, geschreven door de Schot Adam Mitchell, onmiskenbaar Johnny Cash, Giddy Up Go.

0: Oh, Johnny Cash, Out Among the Stars.
1: Ach, ja. Dat, altijd dat welluidende stemgeluid van hem. Hè?
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Geweldig.
1: Heerlijk. Ja. Nou, over welluidende stemmen gesproken. Ja, jij bent er ooit mee begonnen, hè?
0: Nou.
1: Met, ja, nee,
0: is dat zo? Goed.
1: Ja, jij was de eerste die met de Ozark Mountain Daredevils aankwam kakken.
0: Ja, Spaceship Orion.
1: Ja,
0: toen.
1: Kun je nagaan. En toen dacht ik van, hé, ja, daar draaide ik vroeger alle LP's van. En die heb ik allemaal weggedaan. En dat is diep treurig.
0: Ja.
1: Want ik heb sindsdien alle platenzaken, voor zover ik die er nog zijn, bezocht van, hebben jullie wat van de Ozark Mountain Daredevils?
0: Van de wat?
1: Er zijn sommigen die kennen echt heel veel van die dingen, hoor. Dus dat, nee. En toen heb ik toch, dacht ik van, ik ga even in de kelder in en laat ik daar nou toch een cd tegenkomen van de Ozark Mountain Daredevils. Want ze bestaan niet echt meer, geloof ik, hoor. Maar ze hebben toen een reunie gedaan. En toen draaide ik sommige nummers en ik denk van, ja, nou, dit is net zo goed als destijds.
0: Ja.
1: En het mooiste nummer blijft natuurlijk It'll Shine When It Shines.
0: Ja,
1: een gezegde van, heb ik jou daar, hè?
0: Ja.
1: Maar, maar goed, jij kwam dus met een mooi nummer van dingen. En dus heb ik nu ook, ja, al een tijdje, we hebben diverse keren wat gedraaid van dit edele zootje. En hier zijn ze.

0: everyone.
1: We're Lindley Creek
2: from the Ozark Mountains of Southwest Missouri.
3: And you're listening to Countryland,
0: the best in country and bluegrass on Dutch radio.
4: Ja, en die Ozarks die hoor je hier dus zo van tijd tot tijd. Hè?
5: Dat, ja, zijn in een de beetje van ons geworden eigenlijk.
4: Zin. Ja. Maar het is inderdaad midden jaren 70 dat het begon. Ja, Little Shine When It Shines, dat is van 4 of 75 geloof ik. En daarna kwamen er allerlei andere dingen nog. En dus heel veel later deze reunie CD. Maar ja, waar ik heel gelukkig mee ben.
5: Dus ja. We'll keep them alive. Op
4: we
5: onze manier.
4: Do.
5: Zal ik goeie ouwe Willie Nelson nog eens draaien?
4: Ja, dat vind ik leuk.
5: Ja, die bracht vorig jaar een album uit met vrijwel alleen maar Rodney Crowell songs. Het album heet Oh, What a Beautiful World. En in de titelsong doet Rodney Crowell zelf ook mee. Nou, de titel van dat album is wat verwarrend, want Nelson bracht in 1988 het album What a Wonderful World uit, waarop Louis Armstrong's wordt gecoverd en wordt geleend als titel. Het verschil zit hem in de woorden beautiful en wonderful. Maar de gedachte daarachter erachter ontgaat mij. De wereld is er in 1988 ook bepaald niet mooier op geworden, vrees ik. Maar laten we hier het bekende spreekwoord beauty is in the eye of the beholder maar naast leggen. Vrij vertaald, schoonheid is wat de toeschouwer erin ziet.
6: Mooi.

0: Nou, het klinkt als een echt duo, hè?
1: Joh.
0: Nelson en Crowell.
1: Ja, maar Willie Nelson, ik vind hem onvergankelijk.
0: Ja.
1: Het maakt niet uit wat hij zingt, als hij maar zingt.
0: Ja.
1: En of het nou een jazz of een blues of een country of een weet ik wat is. Ja. Maar hier, ja, die stem. Ja. Ik weet niet hoe oud deze opname is, maar...
0: Pas vorig jaar of zo.
1: Nou, dan hebben ze een mooi opgenomen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar prachtig liedje.
2: Hij zingt nog heel veel.
1: Ja, ja.
2: Maar wel in zijn rolstoeltje. Hij zit wel in zijn rolstoel.
1: Ja.
2: En wat ik dan nog even over onze artiesten. En dan Alan Jackson. Die is dus van de week gestopt met zingen. Die doet niks meer.
1: Nou.
2: Die op zijn gezondheid is niet meer in staat. Hij kon nog wel op het podium staan.
1: Ah.
2: Maar hij is gestopt met zingen.
1: Ja, maar Willie gaat door.
2: Die gaat gewoon door.

Guy Clark was een bekend liedjeschrijver. Een gerespecteerd country, folk en Amerikanen artiest. Maar hij is helaas al 10 jaar niet meer onder ons. Hij is door de jaren heen gecoverd door de grootste namen als Townes Van Zandt, Ricky Skaggs, Bobby Bear, Rodney Crowell, Emmylou Harris, Johnny Cash, Willie Nelson, Nancy Griffith en Chris Stapleton. Ook heeft Guy Clark verschillende grootheden begeleid in de ontwikkeling van hun carrière. Wij eren hem vandaag nog eens met een mooi nummer van zijn laatste studioalbum, My Favorite Picture.

0: Nou, het mooie is, het was dus de titelsong van het album My Favorite Picture of You. Een album waarvoor Guy Clark een jaar later een Grammy ontving voor het beste folkalbum. En dat was dus in 2014 en ik geloof dat hij in 2016 is overleden.
1: Ja,
0: altijd jammer.
1: Ja, Suzanne was al eerder gegaan.
0: Ja.
1: En Suzanne, die had altijd 's ochtends een telefoongesprek met Towns Van Zandt.
0: Oh.
1: En dat heeft ze jaren gedaan. En op een gegeven moment werd ze niet meer gebeld. En toen was Town niet meer onder ons.
0: Ja.
1: Nee, ben jij gek te vertellen. Want die twee, Guy Clark en Towns Van Zandt, die zopen.
0: Oh.
1: En op een gegeven moment werd het allemaal minder, hoor. Dus dat, want Guy Clark was geen ladderzatte figuur. En Towns die kwam later ook weer tot een beetje tot inkleren. Want ja, er moest wel muziek gemaakt worden. Dus dat, oef.
0: Het blijft allemaal.
1: Guy Clark, een grootheid.
2: Zeker.
0: Ja. Nou, mooi om dat ook weer geleerd te hebben van deze uitzending.
1: Zeker,
0: ik
1: zeker.
0: Ik leer elke week weer bij.
1: Mooi. Ja. Ja, we slepen je
0: wel doorheen.
1: Met de haren erbij.
0: Gelukkig.
2: Dat kun je alleen beter doen dan bij mij, hoor.
1: Ja.
0: Ik ben naar de kapper geweest, dus dat is toch lastig.
1: We vatten jou in je kraag, bijvoorbeeld. Dus
2: ja,
1: dat.
2: Nee,
0: jongens.
2: Ja.
0: Het is mooi.
1: Guy Clark.
2: Zeker.
1: Van de Joost.
0: Goh.
2: Maar goed, we hebben weer genoten van deze uitzending. We hebben weer van alles meegemaakt en gedraaid tegen. Ja, geïnformeerd. Gelukkig.
0: Zeker.
1: Ja. Maar ja, Guy Clark en John Prine, hè, die waren ook vrij goed met elkaar, geloof ik. Dus dat, ja. En zo dender je van de een naar de ander en dan denk je, dat is ook nog. En dan,
0: Het zijn een soort stepping stones in een vijver, hè, met grote namen. Daar sta je dan op en dan spring je verder en dan moet je wel eens even een stapje opzij doen. Naar een wat minder grote ster. Maar die komt dan toch wel weer even aan de beurt.
1: Daarom.
2: Ja.
1: En zo heeft alles zijn waarde.
0: Zo is het.
2: Zullen we daar volgende over 14 dagen weer over verder gaan?
0: Gaan we
1: over Kijklaar?
2: Maakt niet uit wat. Maar...
1: Nee.
0: Mits de beek niet buiten zijn oeverstreek.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Nee. Ja. Maar goed, volgende week dan zitten we hier met Ronald en Jaap. En dan hebben we twee gasten.
1: Zo.
2: Meneer Daan, hij komt uit Lunteren. En hij heeft de organisatie hier achter zich van het Lunters Festival. En in het tweede uur dan komt dus de dochter van Douwe. Nee, Loek Lame, sorry. Die twee kom ik soms wel in de war. Maar Loek heeft het een en ander achtergelaten en daar mag ik van genieten. En Leen, ik ga jou maar bedanken natuurlijk voor alles wat je weer
0: graag gedaan. Met plezier.
2: Aro, jij ook weer bedankt.
1: Ja, graag.
2: Johan, bedankt voor de techniek. Valerie, bedankt voor alle andere werkzaamheden. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Ik zeg tot volgende week.
1: Bye.
3: That's the wrong chord, guys. Thank you.